Was gaan jullie voor? Mijn oh mijn. Mijn oh mijn. Mijn oh mijn. Mijn oh mijn. Welke in het bed? Welke voor in het bed? Christian, ik speel een interesting 20. Supporters are yelling your hearts out.